0: kiechtí sjá. Da vrísin rímis sa vi namás vi dahat fangið sa namás trí pís rá bérna be bist alt abel te fnacht mun gnó. Agus trís na hí kiechtí sa dir sjácht af fangið gúvilt sjá abel te fnacht mun gnó is gúmisjá sásta. Agus ha sjá na hachtach aber tiskind o hev on pobelde ni vaimid í kiechtí. Vaimi dielta as na haver fad a yelmid. Sum ma hagan tu stachs ma kanen tu taleri won. Vaimi ikiert. Ma kanen tu stampa, ma kanen tu kadunas telefish. So da vrishin ashe bunne ern gono yenen tu. Nilen pa shasa bachan. Achlesn he kiert is a kurnshe bunklo of we Tourist guide the mastery pushed and just hamid sauce delish.
1: And just sauce. And just kuna hagen real.
0: Hamid kuna
1: stopping with my shawl marshal in the
0: other. Even with river knock shawl hamid on the house to let course see no August. A me do go on the August and count the steel in our vintage. August have borrow more taka air.
1: Clear low me rule to now fill no and vaster push le vintage as le hedge in this now fill.
0: Ke chapach blino hen godar loch le hedge. August aber is soon to come rode o have a horsal. Agus
1: ach numir kirkloch
0: numir kirkloch ni khatro de ma khela ma khatn tu gorfiwe is feder lat de khursu ser vinted agus chans ma ge kan og de negente agus on sonntagen tu stach griefige fisht bin dar god gut erm phone agus kormir ma khn shola
1: so ha ma sche prishtein sa so sche wortend
0: kamir
1: Will in dochen kin so agus on beder on hintocht so on schasavocht so vega so griefe het chochnish Wil je takken pas bij de dier nacht erin houden, maar we zijn vier keer niet spoedig te dalen in de schachten. Als we kunnen beginnen zijn te dalen, kunnen hun veen zijn. We zijn kasten waar we gewil. Als ik push naar binnen, maar handelen deel. We gaan je eten is. Agus gerecht vecht is het zo'n nodigen is. Agus gerecht faun er ergno a tool bij de servicie hong ter boord. Ach naar view gaan. Weet we tool veer is naar vier keer zijn in de houer.
0: Wel bekert of bij de vier keer is daar. Agus is kert. Eskerti en de lehedi effigi marsin maha dinan de mungonogus has a sast of ungonos on the end of Skartkamech the hen cower co on realtis, the effigis on the chimed the roskilt. Agus kinte skartet peter avrenu in the versin. Kinte comalashin has a roy in the could mahefigi fished, a tration dorasagunda than aumdernach. Agus as truvelech edam pubble.
1: Truvelech. Ach, beidig wil je voor een raar, rif je na door te komen, maar niet rif bij de moon le genoeg, of je in warme aan, bij ben je wie geest?
0: Kinte, nooit hit een genoeg, hit toerist gaan de maastri pusht, agus kevach een schaaf en son en laar vad, vijf schacht laar, niet fewe.
1: Wel, we zullen raar gaan kunnen logen, tijd gaan kunnen logen, tacht en schoeg een tientje, zo bij de ijsveed, tacht de stech, ach, gehouden, wil thuis gehouden, hè, zoals vernietigd, gedurig je kinte tegen
0: die. Toerist je kinte dat is de maastri pusht, dat kon kien, maar ik denk dat je het on toerist gaan de weg aan loopt, als je zin aan de achter, als je bundel of larger voor je zin.
1: Ach, voor zijn kan ik nooit leven, tempel is toch maar een gewoon niet zo gaan trouw.
0: Kan ik, tegen mij niet dat ze laten gaan. Og brin til það lafa hæla hæla hæla 50 fúta maður sjöpa góð að það fyrir fyrir að góða rundt í það hæla og það meðal sig að publik samir að það hæla og takk ég að það faktuginn að publik hættin og það hæla nýfæm mítið sem hún gná Ach, kjöndis na tóra mía hagin on mariallar an klokhsa na sírsa naum sna hókta di hóktiag hókta vi an te peil te fúst an skól ata han skóla nish agus lagach an te peil agus da strich sír egu di ar dvóhar
1: Mara
0: vil sé nuv agus kjapa mid nur lagach an te peil gur bunich an klokhsa na machas an te peil agus gud vi an tegan akilin a hógint egan naum agus go chur ar an cloch is teach an slí go mbeh sé bannathe stocha.
1: Agus
0: amí fós bannathe.
1: Ne, dar bhuis ní húr mé an bréhort ná an háid inar rúmsacha bérni dacha. Scíal te fíardas na hén cloch marsn sa tíg.
0: Agus hais sé das an tradisiún na chimead, mag nuair lagam ar an tíg hana, chimead am ar an cloch agus cur mar an náis a ríst sa falle.
1: Ja, ja.

0: Ik ben een goede broer. Nou, dat kan hij. Ik ga niet een keer lager dan ik kan. Als
1: je anders een keer te blijven, maar ja.
0: Ta, ta. Ik is. Ta, als je nog de handen hebt, is de wiel is naar harte niet te veel. Wil je hem als we gaan naar de schacht, nu geef ik een regatta, ik is genadig en lam en tranigist, als een lamaardig, ik is een dal nog lief gewoon mag. Ik ben met de kind terug, ik kon.
1: Ik is gewoon meer mag als Roger nog wel te zijn takje achter vader.
0: Ik mag weer. Ik is hem als alleen getan de master, pushte ik hem terug. Is de schacht nu meer goed is en dit is echt een schoma. Een cultuur, Eimear Flannery, gafestig gewoon, ergens in de keihard rood, Eimear. Nee, al nog ik zag, had de hoogte een tot team voor de Noorse, als min ik even toe schoolig in een auto. Had haar schoolig goed veel lager.
2: Wat hebben ze in Murriach, Mark Canara, er vijf gaas achten, zo is ze een nieuwe law der nog dan Hoorse. Zo wie mij aan Mark Canara, wie mij aan Hannafein, in Malin Arterig, August Igauntra en Blinch Kasha. Zo is even om mij.
0: Kan hij ook in een tussentijd, maar niet het goeil in de row over, of hebben de scholier dagen, of hebben de rechtste veel aan dan hier.
2: Weet je nee, tamelijk dingen blijft, ik gelast naar Banrina, e-mail first, but just as even om on the goeil en August Pervalum fjaalsig haar, maar goed goeil en niet like leaf, but.
0: Captain
2: Gur Shinan Ruthers Havoc D because Tatu Abata Gak Ruddy Yen of Lasmwe. So Lishna Sklari.
0: Kadasna Sklari Kunta Ilinamuna Kunta Ilina Hairn.
2: Alan Daltias Karkig. Lan Daltias Karkig Agus Fort Larga Agus Shine then yeah Tibberdarn comma.
0: En fjoltoer in de mask nam in de kerkers.
2: Niet eens te gaan wachten. Ja, kan even gaan maken.
0: Niet hier iets te maken dat ik sta en voor hen.
2: Beter nog. Ik ga trisco.
0: Goed. Ta ga voor ze gaat eens niet of. Koger gaan dat ik sta en
2: toch een letter schrijven.
0: Kan even gaan doen.
2: Beter koopleren is Lady on the Island, August the Union Ring.
0: Goed toch.

0: Simagania on Aenacht a leave contilla sunria all toshe air on sea of on Irish Wildlife Trust ta on Aenacht umlaan and shin le tilla sunri marla shot.
1: Als een vaderweg als je nog neel, even ik afkortigen aan doelen, de handhevers vier rollen in de heren Gramiel mag het als een meisje.
2: Kortex WhatsApp groen. Ik heb nooit de hoogte schaar, een nooit de triado, een koeik, een koeik, een koeik, een koeik.
1: Scholig flood tide en lagen berle de Norske, kom eens kijken, scholig tentille en lagen geilige de Norske, kan nooit de flood tide, de schemers van Nijl, is op een laar hardes figus er Roy Dawson in Lachlia, Tronona de Kerin. Nis is hij in een hemisch in Nijl, ethne in Nijl, Arena Antastrochan, agus Larsin Lanadorsker, Jack Basquil, van Gusher Hokkik, she toort van Astrochan en ik bug nog Kerriscor Blian, o Falschigen Lar Adus.
3: You're a short scon on me, August. We may go to another school, but we wrong in our Ashtokon, Ochum, Ogum, Och, Ni, Nietzsche, Ogum, Margaram. I'd rather harl or no, the Blinto, him, we may go to Fesh more scon on, can, Fesh more scon on, Odan. August, the Gnomshin, we erring. Urekligger a light snaskunya a fanacht a chachtis jach. Agus da war vi nior agam a goni a leaf nur a vimer in a sassaf. Agus tiach me nior maher agus hanek me an tidrshin agus dirt me lam hain. Oh, nior le me a shin riev. Klik a me an nior sham lam. Agus idrn is ganon is ganon, the lemi on Yorshin, agus vi inuar am kahimeishin a ro. Nior skrif seach ga uishgeil, marin y garten sin a keil gadi. Agus ta is a glan dini fi marin y garten, ach egan amshin si sin cuiblin jego hin, egan amshin gafur, nior ro mar on trocht tantilla, agus Schrijf je zin, er is een kogge, is een dagadi, daar nu niet kippen ook op zijn. Ach, dagen mee, me heel fijn, ook dagen mee aan mijn akma, en die gest. Ook is Tommy te kanten is, die ocht te blien, oh heen. Ook is daar boor, nur hoor ik me ras, keen nog, als hoor, garamoen mee, harabi, wie mee kind. Le Bwinter agus le Colca halam agus dúirt sé cithigil nachna agus tú. Eistu chom, agus rinu me.
4: Cyn cwy ar fwyhig sé a fe hegastru sehir a sgrif da her fein ar chyr sé brw no fragrwch bresha
3: Sa, sa. Tigam an cest car galor. As an ceid gol sys, a rod intach taart ach bwyn an le croch an leor na ba osnish fein a ta an sy'n ceid farsam. Och, dachri sé, a anam, digintu, agus tá, ach, vi me anon, lán radi a achens, agus vi radi yla an, a vi haravi nua, is lori fi bla clia an acma, a tá, a fáf suas, egan am sin, Dini Ilcha August Turini Parsanta Aku Noch Dini Noch will sever Octoshi Bugon Dini Chwana on God in August Vishishin Intrusinul Nakoran Dokus Haragonti Political August Machine the Fween Kaga agus mar sin de haan se sin am go mór tír nua freisin a bhí a fósús agus bhí an lan an nua an cain siad siúis ar lan an nua fós agus na Jackrath tí atá acu bhí siad sa na fósús ag an am céine leis an tír agus leis an cahar an digid tú
4: agus ar an buinte sin tugan an leabhar léirgus ar an Dianach me catlachach urbach in éirin. Cecho neabhachan tínta is bhí sin nar a scríbach é?
3: Well, an rud is ala fysíta. Bhí sé a caint fí namrá, gomínic. Cé go rô fibana tivas deer than nanana gusmashinda.

0: Vi kalta henne mig pibere dan loch av rein her barre ig kanne ig flore Salle mi fadage spinge sa chorev Es Michael D. Higgins a share win sportals Schinder mischkeller a dripke ion Tashtel a valid vimer seis brona Ach beder tersht hamel ma vare mid bjaga Go willum er eske di illa ion Deidlam, diddlam, diddlam, dorum, deidlam, diddlam, diddlam, dorum. Beder trest hamel ma veri mid bjaga, go willum her naske di ilan aion.
1: Nani mai kjo suli vane gwevn sunn se kurshis, rar druska aion na blento hen nedar gomisha da anale, nu avranale fin trussn, dira shakhnisha gyskale ori guli glansi. Ni mach gut. Das sem nilen fogrig mach kan wan. Das sem plug hurt am timre. Ta shaun lek hier das is shame lene dieg. Ta her frank abradig via den wager hort le blent no sachen is ficken gut für nul mach he ta treschen an three in the hogen so smar de ha. Agus is loran untuche. Lan, Heulingen, Gandot, Agus, Anna Chudutti, Anna Himmul, Agus, Exulion, Ta Altigen, Ta Herr Frank O'Bradig, Erin Novin, Agus, Egen, Ta Herr Barry McCoch, Gwan. Ach, Ta Han Kertchon Bia, Ex Susan Rogers, Alt Anna Himmul, Ex Shuna Shaloadile, Evelyn Conlon, Ta Deonar, Agus Ginnelus, Eg Dara O'Keeve, Salaurlandum, Ex Seamus McGowan, Agus Mihalo Martin, Ta Shadda Koshisa, Laura Leder, Says Lervet, Schachtinnen sind Kurschis, sei es noch das Marschen der Katatarlunden sind, die ringen den Walischen Independenten Papiering Marschen. Taliem Karsten Treschpies an Waschgiver Gebel Rosenstock, Filigan Tus, Filigan Schriecher Legger, Agustami Halle Honig eines Kalo Schakig, Gunene Willi, Agus Pisi Bra, Aguine, Maskner, die Elle Aguine, Erweier Brennen, Agusta Ranogen sind Edis Ege. Ik zie er niet heel veel. Stel me gevoel dat ik door te hebben. Dan timmeren ik gmail.com. Nu mag ik dus echt zijn. Google search nu op herdelein. Toen die rotsen ook gezegd was kan dood. Mensen gaan gewoon takkula. Dan was ik meer. Dan moet ik haar schulden. Zo. Kurmiele maak ik de goreste klingen. Zo'n radio nog eerst. Dat een boeien loont zich. En zijn hoort van het los hoort. Dat zo'n gemak schachten noemt gegeven. Dan vinden ze wel eens in deze schachten. Agus bemens haar naast de heen is gegooien, de vader op, ik is kerk en kjoel, de koning deed. En dus je haar gesloten, kom maar eens even, echt eerlijk. Ja, wat?